En dat was tot slot ook muziek van Georges Delerue voor de film Comme un boomerang van de regisseur José Giovanni uit 1976. Voor de zesde keer hebben we aandacht besteed aan de filmmuziek van Georges Delerue. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

bekend met zijn score voor Ari Folman's Waltz with Bashir uit 2007. Hij won er een Golden Globe mee. En in deze film verving Richter een standaard orkestrale soundtrack door synthesizer gebaseerde geluiden. Hij won hiermee de European Film Award voor beste componist. Waltz with Bashir is een belangrijke en artistiek goed ontvangen animatiefilm van Folman. De muziek werd vrijwel onmiddellijk verboden in Libanon toen de film uitkwam. De film combineert klassieke muziek, muziek uit de jaren 80, realistische graphics en surrealistische scènes met illustraties die uit strips lijken te komen. U hoort enkele stukken van de soundtrack.

Beste luisteraars, welkom bij Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Vandaag muziek van Max Richter. Richter heeft in de loop der jaren heel veel soundtracks voor films en tv gemaakt. Hij werd

In Ad Astra gaat Roy McBride op zoek naar zijn vader, die zich ergens diep in de ruimte verschuilt. De science fiction film heeft een simpele, maar pakkende onderliggende dramatische toon die zich vooral in de personages verschuilt. Dit in tegenstelling tot veel science fiction films die juist op buitenaardse of technologische thema's leunen. Max Richter's soundtrack past hier perfect bij door de dreigende en minimale thema's. Met drones en lang uitgerekte strijkers wordt de zoektocht van Roy en zijn gewichtloosheid in de ruimte heel geweldig weergegeven. U hoort vier stukken van Ad Astra.

Via November, veelvuldig gebruikt voor trailers van verschillende films, gaan we door naar Max Richter's score voor My Brilliant Friend. Deze HBO-serie is een bewerking van de eerste roman uit de vierdelige serie Napolitaanse romans van Elena Ferrante. De serie volgt Elena en Lila als ze opgroeien in een hechte buurt in Napels, en dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. De buurt bestaat uit diepgewortelde familiale hiërarchieën, daarnaast overgeërfd gedrag en cultureel geweld dat van generatie op generatie doorgaat. Elena en Lila worstelen om zichzelf los te maken van hun omgeving. Richter's muziek bootst de eb en vloed van hun steeds veranderde vriendschap na.

We sluiten af met On the Nature of Daylight. Dit stuk is in een groot aantal films gebruikt. Denk aan Arrival uit 2016, Stranger Than Fiction 2006, Shutter Island 2010, Disconnect 2012 en de documentaire Jiro Dreams of Sushi in 2011.

Muziek voor de film I Cannibali van regisseuse Liliana Cavani. U hoorde I Cantori Moderni di Alessandroni en de twee songs die u hoorde die werden vertolkt door Don Powell en Bruno Nicolai dirigeerde een studioorkest. In 1968 komt een misdaadfilm in de Italiaanse bioscopen die door regisseur Alfio Caltabiano is geschreven samen met horrormaker Dario Argento. De Italiaans-Jugoslavische co-productie heet Comandamenti per un gangster. En het handelt over een voormalige bandiet, gespeeld door Ljuba Tadic, die het verlies van zijn zus en zwager wil wreken. En daarvoor gaat hij samenwerken met een Mexicaan, een rol van regisseur Caltabiano zelf. En dat doet hij, dat werken dus met die Mexicaan, om een goudtransport van de verdachte misdaadclan te overvallen. Dario Argento staat garant voor harde actie, spanning en sadisme. Alfio Caltabiano onderbouwt de motieven van de hoofdpersoon in psychologische zin. En de film is opgebouwd volgens de 10 geboden van de gangster. En het eerste gebod is schiet. Ennio Morricone componeert afwachtende, repetitieve gitaar en trekkende blazers bij dit gebod. En bij het 7e gebod, steel, voegt hij hetzelfde motiefje toe, maar nu met zwaardere paukenslagen en kerkorgel. Het 10e gebod luidt haat en hier horen we het afwachtende motiefje onder begeleiding van bekkens en hi-hat van de drummer. Tussen de geboden door klinkt het liedje Solo Nostalgia in de stijl van de Italiaanse popmuziek uit de jaren 60. Het wordt gezongen door Jane Riley op tekst van Audrey Nora. En Nora schreef een jaar eerder voor Morricone ook de cannibale ballades in I Cannibali. U hoort 4 stukken uit de score van Morricone, die worden gedirigeerd door Bruno Nicolai.

De naam van Ennio Morricone is begin jaren 70 wijd en zijd bekend. In Frankrijk wordt in 1971 de politiethriller Sans Mobile Apparent gemaakt. En de regisseur is Philippe Labro en de hoofdrol wordt gespeeld door Jean-Louis Trintignant. Trintignant is politiecommissaris Scarella in Nice en hij moet een hele serie geheimzinnige moorden oplossen. Morricone componeert voor alle pogingen van de commissaris om de samenhang tussen de slachtoffers van een sluipschutter te vinden, een thema op klavercimbal en solotrompet. De muziek vertoont in een gestaag ritme langzame progressie. Een fluiter met de mond, door Morricone jaren eerder geïntroduceerd in zijn dollar westerns, maakt van de commissaris een soort eenzame sheriff in de grote stad.

Ennio Morricone gaat verder op het spoor van de buitenlandse misdaadfilm met Un uomo da rispettare. De man om respect voor te hebben, zoals de titel vertaald heet. Die wordt gespeeld, die man, door niemand minder dan Kirk Douglas. In de Italiaans-Duitse co-productie van Michel Lupo is Douglas een befaamd meesterinbreker die in Hamburg uit de gevangenis wordt ontslagen. Zijn vriendin bezweert hem om nooit meer een kraak te plegen, al wonen ze nu in beduidend minder luxe omstandigheden dan toen hij nog niet gepakt was. En dat is de inbreker zijn eer te na. Hij wil nog één overval plegen en daarna met pensioen. Morricone verweeft in zijn score traagspelende trompetten met de demper erop om zo de spanning te verhogen. Een eenzame koperblazer staat voor de professionele inbreker die altijd alleen werkte en zijn zaken netjes afsloot. En tegelijkertijd herinnert een jazzcombo aan zijn vroegere welstand. Die kan hij na zijn gevangenisstraf alleen terugkrijgen als hij met anderen gaat samenwerken met alle risico's van dien. Ennio Morricone dirigeert de score van Un uomo da rispettare in 1972 in Rome.

U heeft geluisterd naar de score bij Tarzan the Ape Man, een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van Joseph M. Newman. En dat was het weer voor vandaag. Volgende week volgt deel 2 over Shorty Rogers. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogeberg.

De Concertzender staat garant voor 24 uur muziek, 7 dagen in de week. En niet alleen bij u thuis, maar eigenlijk overal. En dat dankzij de nieuwe Concertzender Radio-app. En die is er voor Android, iPhone en iPad. Zo kunt u klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar, terugvinden bij de Concertzender. Via dus die radio-app. U kunt hem gratis downloaden via Google Play of Apple Store. En voor een kortere weg kijkt u op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Dit keer de filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin, die leefde van 1925 tot 2003. We beginnen met Miss Marple-thema voor de filmreeks uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de hoofdrol. U gaat luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Dit was de BBC Philharmonic met het Miss Marple thema uit de filmreeks uit de jaren 60. We vervolgen met hoofdthema's voor de volgende drie films. 633 Squadron uit 1964, Lancelot en Guinevere van 1963 en Deadly Strangers uit 1976. En nu luistert weer naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Dit waren de thema's uit 3 films, gecomponeerd door Ron Goodwin. We gaan verder met zijn muziek en wel de suite uit de film Monte Carlo or Bust, een romantische komedie met Ken Anakin en Sam Iskovich uit 1969. Luistert u naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Dit was muziek uit de film Monte Carlo or Bust. We gaan verder met de filmmuziek van Ron Goodwin en wel drie hoofdthema's voor de volgende films. The Whirlpool uit 1959, The Trap 1966 en The Of Human Bondage uit 1964. Voor u speelt de BBC Philharmonic onder leiding van Roon Gumbaum.

U hoorde de hoofdthema's uit films The Whirlpool, The Trap en Of Human Bondage. We gaan verder met Clash of Loyalty Suite. De oorspronkelijke titel van deze oorspronkelijk Russische film uit 1983 is Almaz a la Al-Kubra. En voor u speelt BBC Filharmonic onder leiding van Roman Gamba.

U hoorde Clash of Loyalty Suite. We vervolgen met twee hoofdthema's voor de films Force 10 from Navarone uit 1978 en Where Eagles Dare uit 1968. U gaat luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

U hoorde de hoofdthema's voor de films Four Ten from Navarone en Where Eagles Dare. We besluiten deze uitzending met filmmuziek van Ron Goodwin met The Battle of Britain Suite, een oorlogsfilm van Gay Hamilton uit 1969. Voor deze film werd de score van William Walton door Gay Hamilton afgewezen en kreeg Ron Goodwin de opdracht. Voor u speelt de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Dit was The Battle of Britain, muziek uit de oorlogsfilm van Guy Hamilton. U hebt geluisterd naar het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar filmmuziek van Christophe Komeda. Knife in the Water, een thriller van Roman Polanski uit 1962. Het is zijn eerste echte speelfilm en voor Komeda is het alweer de 7e score. U hoort de score uitgevoerd onder leiding van Komeda met Bernd Rosengren op tenorsax. Het is een opname uit 1962.

Knife in the Water. En wel de originele filmscore-opname met een studio-orkest onder leiding van Christophe Komeda.

We gaan verder met fragmenten uit de komische Dracula-film The Fearless Vampire Killers. Het is een film uit 1966 en het was een van de grootste successen van Polanski. Het studioorkest staat onder leiding van Komeda.

kunt u luisteren naar delen uit Animal Crackers, een film uit 1930. Componisten Burt Kalmar, Harry Ruby, Moe Jaffee, Ned Banks en Sheldon Brooks. U hoort een studioorkest.

Een studioorkest gaat nu verder met diverse thema's uit Marx Brothers films. U hoort uit Monkey Business, Horse Feathers en Duck Soup, muziek van Burt Calmer en Harry Ruey. Uit Love Happy werd de muziek gecomponeerd door Anne Ronald.

De bekende film At the Circus uit 1939. U hoort weer delen uit de soundtrack. De componisten zijn Harold Arlen en Yip Harburg, Rodgers & Hart en Franz Waxman.

0: Tot slot van deze Sound of Movies, The Big Store uit 1941. En wederom delen daaruit, de componisten zijn Sid Keller, Hal Bourne, Hal Wimberg en Kahn.
1: Serving the general routine. No wonder business is bad.
2: Mr. Grover, you are just a quack to me.

Dit is de concertzender met het programma The Sound of Movies. We gaan aandacht besteden aan James Bond, want het is nu 50 jaar James Bond. James Bond muziek is sinds Dr. No uit 1962 een muziekgenre op zich geworden. John Barry ontwikkelde een muzikaal idioom voor de archetype spionagefilm met jazzy gitaarritmes, expressief koper en zwoele strijkers, dat sindsdien model staat voor het dubbelleven van de geheimagent die schrijver Ian Fleming graag zelf had willen zijn. John Barry's muziekstijl wordt niet alleen in officiële films met agent 007 gebruikt, maar ook nagedaan door muzici en bandleiders voor eigen albums. Zojuist heeft een James Bond titelsong voor het eerst in de geschiedenis een Oscar gewonnen. Ook hierin zitten die typische zwingende James Bond akkoorden en harmonieën. Daarom beginnen we een nieuw jaar van de reeks Jazz in de Film met een hommage aan James Bond-achtige muziek. Eerst de nieuwe James Bond film met de song Skyfall, gecomponeerd door Adele Atkins en Paul Epworth. Uit de gelijknamige film Skyfall uit 2012. U hoort een orkest onder leiding van Jonathan Alfred Clausen, ook wel J.A.C. Redford.

En dat was Adele, die zong Skyfall uit de film uit 2012. Dan het bekende theme uit James Bond films. De James Bond theme uit 1962. Het is een opname uit 1965. Pérez Prado speelt het en zijn orkest. En daarna hoort u diverse muziek uit films. In James Bond stijl, maar niet uit de films. Van het album Music to Read James Bond by I Wanna Be a James Bond Girl, Underwater Chase, License to Kill en Odd Job Man.

Music to read James Bond by. Diverse muziek in James Bond-stijl, maar niet uit films. Dan wil ik u nu laten luisteren naar de Sounds Orchestral meets James Bond. Diverse werken, 5 om precies te zijn, geïnspireerd op karakters uit de film. Zo gaat u luisteren naar Solitaire, Blues for Pussy, Mr. Oddjob, Moonshot en Spectre. Voor u speelt het Sound Orchestral onder leiding van Johnny Pearson. Hij speelt ook piano. En Peter McKirk speelt bas, Kenny Clare en Ronnie Verrill drums en Tony Gilbert viool.

Sounds Orchestral meets James Bond. Het was het Sounds Orchestral onder leiding van Johnny Pearson. Luistert u nu naar Thunderball and Other Secret Agent Themes, gecomponeerd door Leslie. Ik laat u horen Win, Lose or Spy, Undercover Agent Theme, en daar hoort u ook de Sabeldans van Khachaturian in, dan de Saboteur, en daar hoort u weer Stranger in Paradise in, en Mallorca Express, en daar herkent u vast wel de Dans Macabre van Cézanne in.

De Jazz All-Stars speelden Thunderball and Other Secret Agents themes, gecomponeerd door Leslie Nielsen. Luistert u nu naar de popsong Millennium uit 1998, gezongen en gecomponeerd door Robbie Williams, inclusief een arrangement van de intro van de film You Only Live Twice van John Barry uit 1967.

Dit programma, 50 jaar James Bond, in de serie The Sound of Movies, werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg. Voor meer gegevens kunt u onze site bezoeken, concertzender.nl. Heeft u het vakje Word donateur van de Concertzender al eens aangeklikt? Wacht u daar nog heel even mee en luister nogmaals naar het thema uit Skyfall uit 2012 en nu in een instrumentale versie.

You Have Everything. Een nummer uit The Bandwagon uit 1953. En misschien zag u in gedachten wel dansen Fred Astaire. Gaan we nu luisteren naar Judy Garland. Zij stond al op de bühne toen ze net 2 jaar was. Samen met haar zusters trouwens. En toen ze 13 was, kreeg ze als kindsterretje een contract bij MGM. Omdat ze zo mooi gezongen had voor Clark Gable. Haar ster steeg en ze zong in veel muziekfilms. En die films die werden allemaal een succes. Maar er waren toch songs die uiteindelijk niet in de film kwamen. Luistert u nu naar 7 songs. Gezongen door Judy Garland uit de volgende films. Till the Cloud Rolled By uit 1946. The Harvey Girls uit 1945. The Harvey Girls, 3 nummers daaruit. The Pirate uit 1948. En Valley of the Dolls. En om te beginnen hier uit Easter Parade, een nummer van Irving Berlin, 1948. Easter Parade.

Judy Garland in I'll Plant My Own Tree at the Valley of the Dolls. Een gesneuveld nummer, zoals we dat dan noemen. Een nummer wat niet in de film terecht kwam. We laten u tot slot nog drie nummers horen die het ook niet gered hebben. On a Clear Day, You Can See Forever uit 1971. Uit de film Singing in the Rain, 1952. En om te beginnen, Is It a Crime, gezongen door Judy Holliday uit de film Bells Are Ringing.

were wrong.

You Are My Lucky Star, zong Debbie Reynolds. Uit de film Singing in the Rain. Alleen kwam het nooit in de film terecht. Het nummer werd eruit gehaald. Maar het bleef wel bekend en heel erg mooi. U luisterde naar het programma Gesneuvelde Songs. Samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg. We laten nu tot slot van dit programma u nog horen uit Easter Parade 1948 en Judy Garland zal het zingen, Mr. Monotony, een nummer van Irving Berlin.

tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Met in deze aflevering filmmuziek van de componist Misha Spolianski. Hij werd geboren in Rusland in 1898 en stierf in Engeland in 1985. De familie Spolianski ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte de familie opnieuw. Toen naar Engeland. En toen kon Misha Spolianski direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. Een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1905.

begonnen we de serie uitzendingen met muziek van Ritz Ortolani, gelijk met Mundo Cane. U kon toen de gehele soundtrack horen en om het geheugen op te frissen draaien we nu een suite getiteld Mundo Cane and More. En deze suite is in 2004 opnieuw georchestreerd voor concertuitvoeringen in symfonische vorm. De belangrijkste thema's uit de film zijn hierin verwerkt en de suite wordt besloten met de uitvoering van het More. De song wordt hier gezongen door Katina Ranieri tijdens een live concert in het Center Cullen Hall in Houston. En om te illustreren dat More in de loop der jaren door veel artiesten en in veel stijlen is uitgevoerd, draaien we direct daarna een discoversie van dit nummer. En dat werd in 1976 ingezongen door Carol Williams. Het singeltje is geproduceerd en ook gearrangeerd door Vincent Montana Jr. En hij dirigeert de Salsa Orchestra in de uitvoering die u dus zometeen gaat horen.

Rito Tolani zal na Mundo Cane aan andere documentaries werken, zoals Africa Adio en Mundo Candido. En daar zullen we in volgende uitzendingen met zijn muziek op terugkomen. In de jaren 60 gaat hij, na zijn Oscar-nominatie in 1963, in zijn carrière verder met Engelstalige comedies die allemaal een avontuurlijke of een ondeugende inslag hebben. In 1964 schrijft hij de opwekkende score voor het drieluik The Yellow Rolls-Royce. In drie verhalen wordt de geschiedenis van een gele Rolls-Royce Phantom gevolgd. De auto wordt vlak voor de Tweede Wereldoorlog gekocht door een Engelse markies, gespeeld door Rex Harrison, voor zijn overspelige Franse echtgenote, een rol die wordt gespeeld door Jeanne Moreau. En wanneer zij het niet eens worden over het juiste gebruik van de auto, namelijk door erin te rijden, doet de markies de Rolls-Royce van de hand. Een Italo-Amerikaanse gangster, en die rol wordt gespeeld door George Scott, koopt dus de wagen om daarmee zijn liefje, een rol die dan weer gespeeld wordt door Shirley MacLaine, Italië te laten zien. En via Alain Delon komt de inmiddels aardig afgerachte limousine terecht bij Ingrid Bergman, die er Omar Sharif mee naar diens Joegoslavische partizanen rijdt. Deze omnibusfilm is geregisseerd door de Engelse cinema-veteraan Anthony Asquith. En Asquith heeft de faam dat hij de Britse filmindustrie bijna eigenhandig heeft opgebouwd, maar hij was eigenlijk altijd meer geïnteresseerd in muziek. Ter ere van zijn grote inzet voor de filmcultuur is de Britse Academy Award voor beste filmmuziek naar hem genoemd. We hebben het over de Anthony Asquith Award. De regisseur is hoogstwaarschijnlijk op het spoor van Rits Ortolani gekomen, omdat het derde deel van de Yellow Rolls-Royce zich afspeelt in Italië. Ortolani voldoet aan de verwachtingen met mandolinemuziek en een luchtig liedje dat alle clichés over de Italianen bevestigt. Forget Domani. Het wordt gezongen door Catina Ranieri met de tongval van Sofia Loren. Ze brengt ook het meer melancholieke Now and Then. U hoorde Ranieri zo even ook al in haar vertolking van Moore uit Mundo Cane. Ze is namelijk met Ortolani getrouwd. De trompetsoli zijn van Kenny Baker en Rits Ortolani dirigeert zelf het studioorkest van MGM.

Dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies. Filmmuziek van Ritz Ortolani. Zijn muziek die hij schreef voor de film The Yellow Rolls-Royce. Een film van Anthony Asquith. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Tussen Concertzaal en Filmtheater is de titel van het programma. Dat gaat over klassieke filmscores en dat kunt u nu gaan beluisteren. Klassieke filmscores van dit keer van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijkse componist. Die leefde van 1897 tot 1957. Hij overleed in de Verenigde Staten. U hoort muziek van de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Cayley uit 1938, met in de hoofdrollen Errol Flynn en Olivia de Havilland. Voor zijn score won Erich Wolfgang Korngold een Academy Award, oftewel beter bekend als Oscar. Luistert u naar het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

Johnny Dankworth componeerde in 1961 de eerste herkenningstune voor The Avengers. U weet misschien nog die spannende televisieserie die bij ons bekend stond als De Wrekers. Geheimagenten John Steed en Emma Peel speelden de hoofdrol. Overigens is de latere versie van het Wrekers-thema van componist Laurie Johnson bekender geworden. Maar goed, nu het origineel in een uitvoering van John Gregory en his orchestra.

Regisseur Daniel Petrie maakte in 1966 in opdracht van producent Joseph E. Levine een film over miscommunicatie. De titel The Idol. Het verhaal speelt zich af in swinging Londen en het is wel passend, maar niet zo in positieve zin. Een dominante moeder, Jennifer Jones, pusht haar zoon, gespeeld door zanger John Layton, om iets van zijn leven te maken. Maar de verlokkingen van de popmetropool zijn voor de moderne jeugd te groot. Componist John Dankworth, hoor goed, geen Johnny meer, moest in zijn score de persoonlijke dramatiek in de deftige huizen aan Kensington Square combineren met het nieuwe verschijnsel van de discotheek. Dankworth, voormalig arrangeur van de Ted Heath Band, kon als geen ander London Jazz en het studioorkest hiervoor inzetten. Dankworth zelf dirigeert zijn score.

We gaan verder met Boom uit 1968. En de film Boom kan gezien worden als een poging van het glamour-koppel Elizabeth Taylor en Richard Burton om in 1968 meer te betekenen dan voor de roddelbladen. De intellectuele verfilming van het Tennessee Williams toneelstuk The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore gebeurde door experimenteel cineast Joseph Losey. Maar ja, volgens publiek en kritiek viel dat net zo leeg als het leven van de vrouwelijke hoofdpersoon die in haar villa aan zee plots wordt verrast door het aanzeilen van een berooide dichter. John Dankworth componeerde een liedje voor de film Hideaway dat wordt gezongen door Georgie Fame. De tekst is van Don Black, bekend van Thunderball en Born Free. Voor de titelsong van Born Free won hij een Oscar, samen met John Barry. Barry op zijn beurt componeerde de complete filmscore van Boom en zal dus Don Black hebben aanbevolen bij John Dankworth. In een volgende aflevering van Jazz in de Film, eigen muziek van John Barry, dan laten we het jazzy thema horen dat Barry voor Boom componeerde.

0: John Dankworth was getrouwd met zangeres Cleo Lane. Cleo Lane werd in 1927 geboren in Londen als dochter van een Jamaicaanse vader en Engelse moeder. Op haar 25ste deed ze auditie bij de Dankworth Band en ze werd aangenomen. John Dankworth componeerde en arrangeerde veel nummers voor haar. Ter aanvulling van deze aflevering hoort u muziek die niet speciaal voor film is geschreven. In 1973 trad het echtpaar Dankworth Lane op in Carnegie Hall in New York. Ze gaven daar een tribute aan het Amerikaanse publiek dat hen beide in het hart had gestolen. Dankworth bewerkte tekst en muziek van de folksong I Know Where I'm Going, waarvan trouwens niet duidelijk is of het een originele compositie van hem is of een Engelse traditional.
1: Good evening, everybody. We'd like to introduce you to Miss Cleo Lane.

Het liedje Play It Again, Sam werd niet voor een film gecomponeerd. Maar de titel is wel geïnspireerd door de veel geciteerde uitspraak uit de film Casablanca uit 1942. En die uitspraak is klassiek geworden, maar dan wel incorrect. Ingrid Bergman zei in de film tegen Dooley Wilson aan de piano: Play it, Sam. Play as time goes by. John Dankworth's hommage heeft zang van Cleo Lane en pianobegeleiding van Dudley Moore. Het is een opname uit 1982.

0: Sam. Play it again, Sam. Thank you, Sam.
1: Nu nog twee songs die Dankworth heeft gecomponeerd voor en samen met zijn vrouw Cleo Lane. Het komt voor van het album Best Friends met gitarist John Williams. My Day Has Started With You and Charms. U hoort Cleo Lane zang, John Williams Spaanse gitaar.

In de jaren 80 had John Dankworth een kwartet met Stan Tracy. Voor hem schreef hij samen met zijn dochter, zangeres Jackie Dankworth, het nummer Stan the Man. Een jaar later werd de titel gewoon The Man. In 2004 voerde Dankworth het opnieuw op en nu tijdens een reunie met zijn oude vriend Danny Moss. Ze zijn beide ernstig ziek geweest, maar kunnen nog spelen. Tenor saxofonist Danny Moss overleed in 2008, John Dankworth in 2010. Naast Dankworth en Moss hoort u John Harler piano, Dave Green bas en Alan Ganley op drums. The Sound of Movies is een programma van Kees Hoogenberg.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender en deze tune laat weinig te raden over, denk ik. We staan aan het begin van een nieuw uur met filmmuziek in The Sound of Movies. En het wordt filmmuziek van Harry Warren. Aflevering 2 gaat u beluisteren. We beginnen met thema's uit de diverse filmmusicals van Busby Berkeley uit de periode 1933-1935, teksten L. Dubin. U hoort een introductie van George Raft en verder de stemmen van Dick Powell, Ruby Keeler en Winifred Shaw. Ze worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Ray Heindorf en Leo F. Vorbstein. Songs stammen uit de films Gold Diggers of 1933, Dames 1934 en Gold Diggers 1935.
1: I hit Hollywood 1928. I was hungry for everything. Food, drink, clothes, money. There was nothing around, not even a good time. The whole country was on the breadline. Not only me, but I got lucky. For everybody else in the 30s, it stinks. But one guy comes along to relieve everybody on relief. Busby Berkeley, escape artist. In a sense, the Depression created him with one number. We're in the money. From Gold Diggers of 1933, he fills everybody's belly with hope.

U hebt geluisterd naar muziek voor de film The Seahawk, gecomponeerd door Erich Wolfgang Korngold, die hiervoor van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscore kreeg. The Seahawk is een film van Michael Curtis uit 1940 met Errol Flynn in de hoofdrol. U hoorde de BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba. Alles is natuurlijk nog eens terug te kijken en ook eventueel terug te luisteren via onze website www.concertzender.nl. Tussen Concertzaal en Filmtheater is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

En dit is de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater. In deze aflevering kunt u luisteren naar de Oostenrijkse componist Erich Wolfgang Korngold. En die leefde van 1897 tot 1957. En dit is de vierde aflevering over Korngold. En deze keer aandacht voor de muziek van A Midsummer Night's Dream. Een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. De film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. U kunt luisteren naar een uitvoering door het Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van Gerd Albrecht en het Rundfunkkoor Berlin. Solisten Selina Lindsley, sopraan, Michelle Breed, mezzosopraan, Scott Wire, tenor en Michael Bird, bas.

In de Sound of Movies luistert u naar gefilmde optredens van bandleider Xavier Cugat. Een compleet overzicht van alle titels en componisten vindt u op concertzender.nl. Hierna Cugat en zijn orkest in 5 stukken uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Met zang van Lina Romay, Miguelito Valdez, Fred Astaire en Rita Hayworth.

0: Muziek uit de film You Were Never, You Were Never Lovelier. Dan nu Xavier Cugat en zijn band en diverse vocalisten in songs uit de film Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor, respectievelijk uit 1943 en 1944.
1: Mis amigos, ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect.

Xavier Cugat leidde zijn band in songs uit de films Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor. We gaan verder met twee stukken uit Weekend at the Waldorf, film 1945, met zang van Lina Romay en Bob Graham. Vervolgens uit de film Holiday in Mexico, uit 1946, Yo te amo mucho, gezongen door Cugat zelf en ook door hem gecomponeerd samen met Ervin Drake en Sam Stept, en daarna uit This Time for Keeps, That's Why I Love to Dance, en uit de film On an Island with You uit 1948, Wedding Samba.

U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, met weer een aflevering in de serie gefilmde optredens. Deze keer rond de Amerikaanse bandleider van Catalaanse afkomst, Xavier Cugat. Samenstelling, Kees Hogeberg. Alle gegevens vindt u op concertzender.nl.

Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 189. En wel de tiende met Michel Legrand. Op 26 januari jongstleden overleed Michel Legrand in Parijs, waar hij 84 jaar geleden ook geboren was. Hij was zanger, pianist, dirigent, arrangeur en componist. Hij had een voorliefde voor de jazz, maar schreef ook chansons, musicals en concertstukken. Hij studeerde in 1952 af aan het Conservatoire de Paris, waar hij les had gehad van onder andere Nadia Boulanger. Zijn veelzijdigheid mag blijken uit het feit dat hij enerzijds als pianistbegeleider van Maurice Chevalier meeging op diens tournee door de VS, maar anderzijds een van de arrangeurs werd voor Dizzy Gillespie toen die in 1953 terugkeerde naar Parijs. Gillespie was daar om voor het Blue Star label nummers op te nemen van de Great American Songbook. Hij was bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de musical liedjes van Jerome Kern. In zijn jazzversies wilde hij, tegen de heersende mode in, meer strijkers onder zijn trompetspel. Deze opnames staan bekend onder de Great Blue Star Sessions 1952-1953, uitgebracht op Amarkey. Legrand werd juist voor die orkestrale ondergrond aangesteld. Het Franse gebruik van strijkers bood meer variatie in timbre om met de trompet bij aan te sluiten dan de uniformere Hollywood-traditie. Men zou dus voorzichtig kunnen stellen dat Legrand heeft bijgedragen aan de orkestrale ontwikkeling van Dizzy Gillespie. Legrand, op zijn beurt, ontdekte dat er een medium is waarbij de jazz met al zijn andere muzikale voorkeuren gecombineerd kon worden, de cinema. De Nouvelle Vague bracht vrijheid en creativiteit in de Franse film. De jonge cineasten braken met hun voorgangers en leermeesters. Film moest experimenteren en alle andere kunstvormen gingen daarin mee. Michel Legrand's begin als filmcomponist ligt in 1959. Hij componeerde een eclectische score bij de documentaire L'Amérique insolite van François Reichenbach. Reichenbach had 6 uur aan filmmateriaal opgenomen in de VS, waaruit Chris Marquere, die later ook ging regisseren, een kaleidoscopische indruk van Amerikaanse zeden had gemonteerd. Legrand schreef een muziekmozaïek bij wedstrijden hula hoop, tweelingen en honden met de ironische commentaarstem van Chris Marquere in voice-over. De documentaire won de Golden Gate Award op het filmfestival van San Francisco en vormde Legrand's toegangskaartje tot de Nouvelle Vague.

0: Van alle Nouvelle Vague cineasten was degene die het verst durfde te gaan Jean-Luc Godard. Bij Godard was, of ik kan beter zeggen is, want hij maakt nog steeds films op zijn 88ste, de verbeelding aan de macht. In 1961 maakte hij na zijn eerste succes d'estime A bout de souffle, de romantische komedie Une femme est une femme met Anna Karina. Zij speelt daarin een striptease-danseres die graag moeder wil worden. Haar vaste vriend voelt daar echter niets voor en suggereert dat ze maar eens bij zijn beste vriend te rade moet gaan. En wie speelt die beste vriend? Ja hoor, Jean-Paul Belmondo. Dus dan weet je wel hoe laat het is. Legrand verklaarde later: je werkt niet met Godard, je werkt voor Godard. Legrand componeerde een variatie aan dansmuziekjes, afgewisseld met blues en melancholie op zijn Frans. Godard verknipte de composities en plaatste waar hij dat nodig vindt. U krijgt daar een mooie indruk in een promotieprogramma dat Godard maakte om het publiek naar Une femme est une femme te lokken. We horen Godard zelf, natuurlijk in het Frans, een dik kwartier vertellen hoe we de film moeten opvatten en plaatsen in de geschiedenis van de cinema en de filosofie. De toelichtingen worden afgewisseld met fragmenten uit Legrand's score. Anna Karina zingt Chanson d'Angela, een verleidelijk nachtclubnummer met tekst van, uiteraard, Jean-Luc Godard.
1: Angela veut un enfant illico. Comme pas mal de femmes, elle aurait pu vouloir aller à Marseille tout à coup, ou vouloir une robe de 100 000 francs, ou un éclair au chocolat, que sais-je. Une brusque envie pour laquelle elle aimerait mieux mourir plutôt que de ne pas la satisfaire. Ce qui est complètement idiot. Mais enfin, c'est comme ça, une femme est une femme. Et vouloir un enfant dans les 24 heures, après tout, à 24 ans, pour une femme, c'est une noble idée. Or, puisque, disait Bazin, le cinéma se substitue à notre regard pour offrir un monde qui s'accorde à nos désirs. Il était extraordinairement tentant de substituer au regard de cette jeune Parisienne celui d'une Mitchell 300 et, en prouvant qu'une femme reste une femme, de prouver que le cinéma reste du cinéma. Mais attention, je l'aperçois, c'est elle. Angela Récamier, elle s'appelle.
2: Lights, camera, action!
1: Deux yeux bleus, Giraudoux. Un parapluie rouge, Aragon. Angela, la voilà, l'après-midi du vendredi, à Strasbourg, Saint-Denis.

Legrand raakte hecht bevriend met Jacques Demy, met wie hij in 1964 Le Parapluie de Cherbourg zou maken. Later trouwens nog meer films. Jacques Demy was een van de 7 regisseurs van de episodefilm Les 7 Péchés Capitaux, een zedenkomedie over de 7 doodzonden. Andere filmmakers, Philippe de Broca, Claude Chabrol, Sylvain Dom, Édouard Molinaro, Roger Vadin en Jean-Luc Godard. Ieder nam een zonde voor zijn rekening, van woede tot jaloezie. Michel Legrand begeleidt het als een comédie musicale met veel variatie.

Legrand's boezemvriend Jacques Demy was getrouwd met Agnès Varda, die zelf ook films maakte. Varda werd begin vorig jaar nog genomineerd voor een Oscar voor haar documentaire Visage Village. Ze was toen met haar 89 de oudste ooit genomineerde. Ze won niet. Ze overleed op 29 maart jongstleden. Ze heeft het dus heel lang volgehouden. Ze werd ongeveer 90 jaar. De film waarmee ze doorbrak toen ze 32 was, ging over een hypochondrische zangeres Cleo, gespeeld door Corinne Marchand. De twee zwaarste uren van haar leven brengt ze door. Ze wacht namelijk op de uitslag van een medisch onderzoek naar buikkanker. Ze is ervan overtuigd dat het kwaadaardig zal zijn en dit beïnvloedt alle contacten die ze van 5 tot 7 uur 's middags heeft. De film heet Cleo de Saint-Cassette en Varda vroeg de jonge componist, die ze kende via haar man, om de score te schrijven. We hebben van Michel Legrand's muziek voor Cleo de Saint-Cassette al vaker losse thema's uitgezonden, maar nu, met het verschijnen van een oeuvreverzameling van Michel Legrand, en dat gebeurt in een set van 20 cd's en een boek, hebben we een compleet overzicht van zijn muziek voor de film. Hoofdrolspeelster Corinne Marchand zingt met door tranen verstikte stem verschillende bespiegelende chansons, terwijl ze door de straten van Parijs zwerft. Ze speelt tenslotte een zangeres met de teksten van Agnès Varda zelf, maar Legrand mocht in de film ook de rol van Cleo's componist spelen en daarom stelde die een mini-repertoire voor Cleo samen. En daarin ook wat speelse en dubbelzinnige theaternummertjes, zoals La Belle Putain.

0: The Sound of Movies wordt samengesteld door Kees Hoogenberg.
1: Gratis naar de Nederlandse Carrièredagen? Schrijf je in op carrièredagen.nl.

Dit is de concertzender met filmmuziek in ongehoorde scores. In deze aflevering muziek voor Invaders from Mars, een horror science fiction film van Tobe Hooper uit 1986 naar een verhaal van Richard Blake. De hoofdrollen waren weggelegd voor Karen Black, Hunter Carson en Timothy Bottoms. In deze aflevering de wel voor de film Invaders from Mars gebruikte synthesizer scores van de Amerikaanse componist David Storrs. En ik zeg met nadruk de wel gebruikte, omdat in een vorige aflevering de niet gebruikte scores werden uitgezonden. Dit keer dus de welgebruikte scores van David Storrs. En op synthesizers hoort u Christopher Young.

U hoorde een bewerking van de score door John Margry van de film, de mystery film, van Edward Blatt, Between Two Worlds. Uitvoerende waren Alexander Vrij Piano, Rundfunk Symfonieorkester Berlin, onder leiding van John Margry. Tot slot van deze aflevering een klassiek stuk van Erik Wolfgang Gorngold, ook voor piano, maar dan voor piano linkerhand. U hoort het pianoconcert in Cis voor de linkerhand dus, opus 17, gecomponeerd voor de eenarmige pianist Paul Wittgenstein. De pianist is Howard Shelley en hij speelt dit samen met de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert.

De muziek is helaas te lang voor de toegeweten tijd en daarom vertel ik u nu alvast dat u heeft geluisterd naar het pianoconcert in Cis voor de linkerhand opus 17 van Erich Wolfgang Gorngold, uitgevoerd door Howard Shelley Piano en de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert. Tot zover tussen concertzaal en filmtheater, een programma dat wordt samengesteld door Kees Hogenbirk.

De Franse regisseur Jean-Pierre Mocky had als student drums gespeeld in een bandje in en rond Parijs. Zo werd hij zich ervan bewust, toen hij eenmaal filmmaker was, wat muziek voor beslissend onderdeel is van de impressie die een film maakt. En dat dus naast het scenario en het camerawerk. De score maakt ongeveer 30% van het succes van een film uit. Mocky kiest zijn componisten dan ook met zorg uit. Toen in 1967 zijn eerdere medewerker Joseph Kosma ziek was en Maurice Jarre naar de Verenigde Staten geëmigreerd was, vroeg hij François de Roubaix voor zijn film La Grande Lessive. De Roubaix had nog niet eerder een komedie gescoord, maar hij voelde Mocky's opstandige natuur heel goed aan. La Grande Lessive laat zich vertalen als de grote was, als in een volle wasmachine. Het verhaal draait om een fenomeen dat veel leerkrachten van nu bekend zal voorkomen. Studenten die in slaap vallen in de klas. In 1968 was dat omdat ze te veel televisie hadden gekeken. Nu zou het een verslaving aan het kleine schermpje van de telefoon zijn. Comique Bourville speelt een docent Latijn die zich hier zo aan ergert dat hij met een collega en een anarchist een verzetsbende vormt. Uit protest beklimmen ze de daken van Parijs om een goedje over de tv-antennes te sproeien. Dat met de bedoeling om de ontvangst te verstoren. François de Roubaix was in het revolutiejaar 1968 een bohemien die uit een veelheid van instrumenten en melodieën kon putten om voor La Grande Lessive een amalgaam van stemmingen te maken. Hij schreef zelfs een Bijbelse hymne, Petit Agneau, wanneer de leraar Latijn een kerk moet invluchten. En dan, om niet ontdekt te worden, zingt hij mee in het kerkkoor. Acteur Bourville nam de partij zelf voor zijn rekening.

U hoorde de filmmuziek van de Duitse componist Rolf Wilhelm, geschreven voor Das Schlangenei, een film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Rolf Wilhelm schreef ook jazzstukken, zoals te horen zal zijn in de volgende aflevering van The Sound of Movies. Alvast een voorproefje met muziek uit de film Julia, du bist zauberhaft. Dit is Tea with Charles.

Zoals gezegd componeerde Rolf Wilhelm ook de herkenningsmelodie van de tv-serie Tatort. Er is nog tijd om u hier een fragment van te laten horen, uitgevoerd door de big band van de West-Duitse Rundfunk. The Sound of Movies werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk, techniek Jorrit-Jan Niesink, presentatie Lon van den Akker.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan verder met Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. De klassieke filmscores van Erik Wolfgang Korngold, Oostenrijker die leefde van 1897, in Amerika overleed in 1957. Het is aflevering 6 en in aflevering 6 staat centraal Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dartle uit 1937. De film gaat over een kolonel van het Britse leger die, als hij met verlof terugkeert in Engeland, verliefd wordt op Julia, die veel voor hem voelt, maar geen relatie meer aandurft. En dat komt vanwege de verloofde die enige tijd daarvoor overleden is. Ze gaan toch trouwen, maar ze wordt dan verliefd op een ander die haar doet denken aan haar overleden verloofde. U begrijpt het al, problemen dus in Another Dawn, met in de hoofdrollen Errol Flynn, Kay Francis en Ian Hunter. De muziek wordt nu uitgevoerd door het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William T. Stromberg.